0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag. 7.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van

0: Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. En dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg.

ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0.

0: 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorden is een vrouw van 25 uit Jouren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie.

yesterday when you were walking. We talked about your mom.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten is het droog en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

kijk, en dan knal je even lekker binnen, toch? De Loving Spoonful met Summer in the City uit 1966 alweer. Tweede plek in de Nederlandse top 40 was het toen. Dit jaar 66 jaar oud. Het rock nog steeds helemaal niet oudbollig geworden. Door de jaren heen meerdere malen gecoverd van de versie van Joe Cocker uit 1994 de bekendste is. Summer in the City, nou dat is het zeker, hè?

Ja, een hele goede morgen, Wageningen omstreken en natuurlijk de rest van de wereld als je aan het luisteren bent via rtvrijdenstreek.nl. Ja, heb je ook zo genoten van de weekendspecials de afgelopen weken? Nou, ik wel hoor. De zomers van 1993, 89 en 85, die hebben mooie muziek voortgebracht. En ik wilde nog wel meer doen, maar vandaag had ik weer even zin in een normale uitzending. Dus vandaag gaan we weer alle kanten op, van 1966 tot 2026. Misschien iets ervoor ook nog, je weet het nooit. Gewoon weer een lekkere verjaardagskalender. Die gaan we doen. Wat gebeurde erop? En uiteraard de Wageningen-agenda. Want er is dit weekend weer van alles te doen in ons mooie Wageningen. En het weerbericht lijkt me een beetje overbodig. Maar ja, hij komt er zo aan hoor. Ja, straks. Straks een weerbericht na wat verkoeling. Een lekker zomerbriesje van Sielse Kraft.

Oh, heerlijk. Dat heb ik al een beetje gemist, hoor. Gewoon weer een lekker Unusual Suspectje. Je hoorde El Jero met Morning, afkomstig van zijn zesde studioalbum Joe. Klein hitje geweest hier in Nederland. 16e plek in de top 40. En mocht je iets hebben van het lijkt wel yard rock, nou, dat kan kloppen. Het halve orkest van Toto deed op deze plaat mee. En Steve George van Mr. Mister was ook van de partij. Ja, en daarvoor, dat was toch een lekker... Een verkoelend, zo'n zomerbriesje. Ja. Het duo James Eugene Seals en Devil George Crofts. Ja, ze zaten in de jaren 50 ook al samen in een band. En dat waren de Champs. Ken je die nog van The Cure, ja? Ja, dat waren hun ook. Seals speelde de saxofoon en Crofts was de drummer van de band. Ja, helaas zijn ze al niet meer onder ons. Op 25 maart van dit jaar overleed Dash Crofts. Hij werd 87 jaar. Jim Seals was al in 2022 overleden. Ja, en gelukkig hebben we dan deze Summer Breeze nog. Ja, laten we eens kijken of we ook nog een summerbriesje krijgen vandaag. Ik ben bang voor niet. In Wageningen starten we deze zaterdag met een, veel zon en een strak blauwe lucht. We hebben het gezien. Het wordt een warme dag, rond de 30 graden en het blijft overal droog. De wind is zwak, waardoor het echt een volle zomerse dag wordt. Morgen, zondag, krijgen we opnieuw veel zon. Iets minder warm. Ja, iets minder hoor. 29 graden. En alleen later op de middag een klein kansje op een verdwaalde bui. Ja, en ook de nieuwe week blijft zomers. Veel zon, temperaturen tussen de 29 en 31 graden. En slechts af en toe wat lichte sluierbewolking. Kortom, het blijft genieten in de regio. Ja, en dat doet Diana natuurlijk altijd. Het daglicht. Nou, en dat is vandaag natuurlijk weer heel speciaal. Want morgen is de langste dag. Ik heb het opgezocht. We hebben 16 uur en 44 minuten daglicht vandaag. En dat is 5 minuten meer dan vorige week zaterdag. Ja, zoveel zon, warmte en bijna 17 uur daglicht. Nou, dan wordt de dag om te bewaren. Het wordt een lovely day vandaag.

Ja, vorig jaar had ik dit nummer een beetje weer herontdekt. Ik was helemaal vergeten dat Masada in hun beginjaren die Santana sound hadden. Je hoorde de debuutsingle van het album Hasta Ganaga, Latin Dance. Nummer 15 in de top 40. Daarvoor, even kijken, wat draaide het voor? Ja, natuurlijk. Ja, in 1988 had je de gemixte versie van Ben Liebrand. Dat was wel een hele groot hit, een top 4 hit in de Nederlandse top 40. Maar de original uit 1977 klonk ook lekker, hè? Op sommige momenten zelfs wel een beetje beter. Bill Withers met een lovely day. Hey, zometeen gaan we kijken wat er gebeurde op 20 juni, de dag van vandaag, door de jaren heen. Ook heb ik een verjaarskalender voor je. En ik kan vast verklappen dat deze man vandaag 77 jaar is geworden. Geloof je toch niet?

heerlijk, hè? Zo'n echte layback plaat. Het gevoel dat het zondagmiddag is en je ligt een beetje in de zon te groeven. Snap ik eigenlijk niet, want je kan het ook natuurlijk op zaterdagmiddag doen. Lekker groeven, want dat deden ze allemaal in de jaren 60, hè? Alles was groovy en groovin. Je hoorde de Young Rascals. Het was trouwens de laatste hit van de Young Rascals. Ja, helaas. Maar daarna gingen ze simpelweg verder als de Rascals, want ze waren iets ouder geworden, denk ik. En ze scoorden nog hits als People Got to Be Free en It's a Beautiful Morning. Die draai ik ook heel vaak, hè? Lekker. Daarvoor van zijn tweede studioalbum Can't Slow Down. Ja, de man die vandaag 77 is geworden. Kun je niet voorstellen, toch? Lionel Richie, 77 jaar. Maar ik heb hem laten vertellen, hij kan er nog steeds hoor. All night long. Ja. Hey, op de achtergrond hoorde je trouwens nog een onbekende Richard Marx. Ja, je moet goed luisteren, maar dan hoor je hem toch wel zingen hoor. Dumbo, Lieder, Say the Mall. Yeah. Jumbo, Jumbo. Yeah. Lionel Richie had die tekst zelf bedacht. Hij wilde eigenlijk iets Afrikaans, maar had geen tijd meer om een vertaler te vinden voor de melodie. Dus hij heeft zelf gewoon wat woorden bedacht wat Afrikaans klonk. En het klonk wel leuk toch? Jumbo, Jumbo. Ja. Eens kijken, All Night Long. 4 weken nummer 1 in de Nederlandse top 40 van november 1983. En vandaag is de beste man dus 77 jaar geworden. Wat een leeftijd. Ja, het is vandaag 20 juni van het jaar 2026 na Christus. 20 juni is de 171ste dag van het jaar. De 172ste dag in het schrikkenjaar. Hierna volgen nog, laten we eens kijken, 194 dagen tot het eind van het jaar. En dat is nog maar 1 dag tot de zomer. Nou, ik kan niet wachten hoor. 20 juni is ook de dag dat in 1906, dat is lang geleden, de eerste elektrische tramlijn van Utrecht wordt geopend. In 1926 de demonstratie van de eerste draadloze telefoon te Berlijn. 1926 al, draadloze telefoon, oké. Okay. In 1976, Tsjechoslowakije wint door Belgedro het EK voetbal door titelverdediger West-Duitsland in de finale na strafschoppen te verslaan. West-Duitsland en Tsjechoslowakije, ja, die bestaan ook niet meer, hè. Even kijken, wat hebben we nog meer in 1989? De opening van het Huis van de Toekomst. Ja, dat was toch wel van Giet Titela was dat. En dat was toch wel een dingetje, allemaal van die nieuwe snufjes. En eigenlijk de helft hebben we gewoon ook al, hè. 2007. Een Nederlands voetbalelftal onder de 21 vindt het in Engeland op het EK in Heerenveen. Na het nemen van 16 penalties werden ze kampioen. Ze raakten de halve finale met 16 penalties. Ja, ik zit even te denken, want die 16 penalties, ik weet het nog. Dat ging maar door, ging maar door. En de keepers gingen penalties nemen. En ik weet nog dat Kenneth Vermeer, die was toen nog heel jong. En die zat ook nog in die wedstrijd. Ja, finale hadden ze volgens mij wel ook gewonnen. Ik dacht het wel, ja. In Zuid-Afrika keurt het parlement in 1990 een wet goed die de rassenscheiding op openbare plaatsen afschafte. En op 20 juni 1942 werd in Beverly Hills, Californië, Brian Wilson geboren. Ja. Deze muzikant, singer-songwriter en platenproducer was het brein achter de Beach Boys, waarvan hij behalve bassist en een van de zangers lange tijd de belangrijkste componist was. Hij was ook de producer van enkele van de belangrijkste albums van de band. Helaas overleed hij vorig jaar op 11 juni op 82-jarige leeftijd. Ja, en dan zit ik toch al een beetje te denken, wat gaan we draaien van de Beach Boys? Ik zat te denken aan, eerst zat ik een beetje in de oude tijd, echt de beginperiode, Surfing USA, lekker de beats. Maar ik dacht, ja, of iets rustigers, dat kan ook. Maar ja, en toen trok ik gisteren het album Pet Sounds uit mijn kast. En toen, toen wist ik het. Je moet gewoon deze doen. God Only Knows, de Beach Boys.

Ja, morgen wordt hij 65 jaar. Manu Chao. Je hoorde een ander liedje van hem, hè? Bongo Bong uit het jaar 2000. Ja, en daarvoor een plaat. En die is ook alweer 60 jaar oud. 1966, dat album Pet Sounds van de Beach Boys. Ja, dit was wel het mooiste liedje van het album. Maar eigenlijk ook het mooiste liedje uit het hele Beach Boys oeuvre. God Only Knows. Brian Wilson, niet meer onder ons. Hij zou vandaag 84 jaar geworden zijn. Hey, tijd voor vrolijke dingen. We pakken de verjaarskalender erbij. We kijken wie er allemaal dit weekend jarig zijn. En ja, nog wel leven. Even kijken. Radio DJ Sjors Vreulich is jarig. 59 jaar wordt de beste man. Robert Rodriguez, de regisseur. Hij wordt 58. Dan hebben we John Goodman, 74 jaar. Anne Murray, 81 jaar. Nicole Kidman, 89 jaar. Oud voetballer Frank Lampard, 48 jaar. En Lionel Richie, je hoorde hem net. Hij wordt 77 jaar vandaag. Dan kijken we ook even naar morgen. Manu Chao, je hoorde hem net, 65 jaar. William, prins van Wales, 44 jaar. Ray Davies van de Kings, die komt straks ook nog langs, 82 jaar. Irene Schouten, 34 jaar. Acteur Fetje van Huet, 53 jaar. Zangeres Lana Del Rey, 41 jaar. En actrice Juliette Lewis, zij wordt 53 jaar. Oh, ik heb er nog twee. Brenda Flowers van de Killers, 44 jaar. En Bernie Coppel, ken je die nog? Dat was de scheepsdokter uit The Love Boat. Hij wordt 93 jaar oud. Wauw, wat een held. En dan heb ik nog een held hoor. Nils Lofgren, zanger, songwriter en multi-instrumentalist. Ja, een multi-instrumentalist was hij zeker. Op zijn 5e leerde hij accordeon spelen. Later studeerde hij klassieke muziek en jazz. En we kennen hem natuurlijk ook als een van de gitaristen van de E Street Band. Maar ook solo heeft hij veel gemaakt. In 1979 scoorde hij zijn grootste hit met dit nummer. Nils Lofgren, morgen wordt hij 75 jaar.

Nou, nog 1 jaar dan. Ray Davies van de Kings. Hij wordt morgen 82 jaar. En ook weer een plaat van 60 jaar oud. Ik zie het net, ik doe het echt niet expres. Sunny Afternoon. Ja, het was de tweede nummer 1 hit in Nederland. Na Dedicated Follower of Fashion. Ja, zo heette die plaat. Ze scoorde daarna nog 3 andere nummer hits. Waterloo Sunset en 2 keer Lola in 1970. En 1 keer de live versie uit 1980. Daarvoor hoorde je afkomstig van het album Nils Lofgren met het mooie Shine Silently. Goed voor de 21ste plek in de top 40 van 1979. Ja, tot zover de jaren de weekend. En we hebben nog wat tijd over, dus ik gooi het deze even lekker tussendoor. Jerry Rafferty, City to City.

de temperaturen moet hij zeker wel langskopen. Caro van Julio Iglesias. Daarvoor hoorde je Gary Rafferty met City to City. Ja, niet de versie van, wat zat er nog? De rode head, City to City. Nee, dit was wel het nummer City to City van Gary Rafferty. Van het album, zijn tweede solo-album. Hoe heette dat album ook alweer? Ik weet niet meer. Maar er stond ook Baker Street op en Ride Down the Line. Drie hele mooie platen. De mooiste platen van Gary Rafferty. Ja. We gaan eruit met gewoon een lekker instrumentaal setje van Fan McCoy. En dan zien we elkaar na de klok van 11 uur met meer heerlijke muziek. Heerlijke zomersmuziek. Ik zie onder andere Al Stewart. Ik zie Olivia Dean, Living Colour, The Bee Gees en Clint Eastwood.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ik kreeg toch nog wat klachten dat ik vorige week in de zomer van 1985 dit nummer niet draaide, maar een heel ander nummer van Glenn Frey. Ik zei toen al dat de Heat Zone nog wel vaker langs zou komen. Ik zou hem al vaker draaien. En kijk eens, een week later, dan heb je hem gewoon. Maar ik vond You Belong to the City stiekem veel leuker. Ja, Glenn Frey kennen we natuurlijk van de Eagles, maar toch moest hij auditie doen voor dit nummer als soundtrack voor de film Beverly Hills Cop. Ja, nou ja, geen probleem voor de beste man. Hij was precies het stemgeluid wat ze zo voor dit nummer zochten. Hij nam het nummer in één dag op en de volgende dag kwam hij nog een keer en dan nam hij meteen de bijbehorende gitaars en de achtergrondzang op. Kijk, dat is Glenn Frey, ofwel Jimmy Cole in Miami Vice.
1: Weekend Wageningen, nu met Danny en Diana.
0: Nou, dat dacht ik ook, maar Diana is er vandaag niet bij. Het is warm, ik heb een beetje moeite met de knopjes om ze te vinden. Maar je luistert nog steeds naar Weekend Wageningen hier vanuit onze nieuwe studio op Rijnstreek FM. Ja, je wist het nog niet. We zitten nu boven het theatercafé, boven onze eigen schouwburg, de Junushof. Ja, als ik maar achter me kijk, zie ik een mooi park en wat water. En rechts kijk ik zo eigenlijk de binnenstad in. Wat een feest om hier te zijn, toch? Ja. En over feesten gesproken, wordt het een beetje weer een lekker weertje om buiten te gaan feesten? Nou, laten we eens kijken. Hoe het weer is vandaag hier in Wageningen. Nou, in Wageningen starten we deze zaterdag met veel zon en een strak blauwe lucht. Het wordt een warme dag rond de 30 graden en het blijft wel vrijwel overal droog. De wind is zwak, waardoor het echt zo'n volle zomerse dag wordt. Morgen zondag krijgen we opnieuw veel zon, iets minder warm, 29 graden. En alleen later op de middag een klein kansje op een verdwaalde bui. En ook de nieuwe week blijft zomers. Veel zon, temperaturen tussen de 29 en 31 graden en af en toe een lichte sluierbewolking. Kortom, het blijft genieten in de regio. Ja, en dan nog even dit. Vandaag hebben we 16 uur en 44 minuten daglicht. En dat is 5 minuten meer dan vorige week zaterdag. Blauwe lucht, 30 graden en geen regen. Bij elkaar opgeteld wordt het gewoon een lekkere June afternoon.

Ja, van dit nummer werd ik altijd zo vrolijk als jochie. Ik weet nog dat ik die videoclip voorbij zag komen op tv. En ik maar wachtte tot Clint Eastwood tevoorschijn kwam. Wist ik veel dat het duo niks met de acteur Clint Eastwood te maken had. Clint Eastwood featuring General Saint en Jamaicaans duo. En dit was zijn enige hit hier in Nederland. Stop That Train daarvoor. En volgens mij draai ik hem ook echt één keer per jaar. Roxette met June Afternoon uit 1996. Ik zit te denken, zou ik hem volgende week gewoon weer draaien? June Afternoon heb ik dan twee keer gedraaid in een jaar. Nou, klaar. Het verscheen als nieuw nummer op hun verzamelalbum Don't Boris. Get to the chorus. Ja. Het nummer werd een bescheiden hit in een aantal Europese landen. Helaas in Nederland geen succes. 11e positie in de tipparade. Ik vond het zo jammer, want het was zo'n heerlijke zomerplaat. Roxette heeft daarna eigenlijk ook geen hit meer gescoord. Helaas. Voor deze man was dit ook de laatste single. De laatste single van het album Year of the Kid. En de laatste single in Nederland. L. Stewart, On the Border.

Ja, vorige week stond ze in de Ziggo Dome en er scheen een heel geweldig concert geweest te zijn. Ik vind het zo'n lekker fijn, dromerig nummer. Olivia Dean met So Easy. Afkomstig van haar tweede studioalbum The Art of Loving uit 2025. Ja, ook ik draai af en toe een recentplaatje. Het was de opvolger van het nummer Man I Need dat een maand daarvoor op nummer 1 stond. Ja, daarna... Ja, dat was hem. Ik zit even te kijken, want wat deed ik ervoor? Natuurlijk, L. Stewart met Year of the Cat van het album Year of the Cat. Uit 1977 hoorde je On the Border. Het was de titeltrack van het album. En de twee nummers kwamen allebei op single uit. En het werden allebei eigenlijk twee lekkere hitjes. En daarna werd het eigenlijk wat stil rond L. Stewart, tenminste in de Nederlandse top 40. Hey, zometeen presenteer ik u de Wageningen Agenda na Living Color hier op Rijnstreek FM.

Even weer helemaal terug naar de jaren 80 met Gloria Estefan en meer Miss Sound Machine. Misschien, dat waren ze wel zeker, meer Miss Sound Machine. Ik moet altijd denken als ik dit nummer hoor aan de intro van de film Three Men and a Baby. In één keer komt dat weer in me op. Ik zie in één keer Tom Selleck weer lopen in zijn korte broek. Maar goed. Daarvoor hoorde je Living Colour met de Glamour Boys uit 1989. Ik hoorde van de week op de Nationale Radio voorbij komen. En ik dacht, ik ga die zaterdag ook draaien. Geproduceerd trouwens door Mick Jagger. Dat heb ik ook van de week pas leren geleerd. Dus nou ja, en nu denk ik eigenlijk, ik hoor het Mick Jagger ook wel zingen. Door Glamour Boys, ja. Nou ja. Hey, we gaan een hele andere dingen doen. We lopen even naar buiten en dan gaan we kijken wat er allemaal te doen is hier in Wageningen. We gaan eerst naar Thuis Wageningen. Daar is vanaf 1:30 een boekenmarkt en uiteraard ook het plantasiel. Het is vandaag ook Vluchtelingendag en dat wordt vanmiddag gevierd in het Torpark van 12:00 tot 4:30. Er is lekker eten, live muziek, leuke activiteiten, kraampjes waar je mee kan leren over hoe we Wageningen samen een gastvrije stad kunnen houden. Dan gaan we naar de haven, want daar gebeuren ook allemaal mooie dingen. Want Festival aan Hoge Wal tovert de boel weer om tot een groot openluchtkunstwerk. Met meer dan 30 graffiti-artiesten uit binnen- en buitenland geven de enorme muur rond Bruil en Van Leusden en een complete nieuwe look. Je kunt de kunstenaars live aan het werk zien. Zaterdagavond is er een blokparty en zondag kun je zelf aan de slag tijdens een street art of krijtworkshop. Dan vanavond om 7:00 in Café Het Poorthuis kun je terecht voor de band Goosneck. Ja, dat is een akoestische coverband uit Renen. De band maakt Amerikanen in het breedste zin. Verwacht muziek van Elvis, Johnny Cash, de Everly Brothers, de Beatles en Linda Ronstadt. Showtime is om 7:00 dus in Café Het Poorthuis. Ja, meer dingen natuurlijk, horeca dingen hier in Wageningen. Want vanavond natuurlijk ook de WK-wedstrijd Nederland-Zweden. Je kunt hem thuis kijken, maar ook in verschillende Wageningse cafés is de sfeer altijd net wel een beetje extra. Dus nou, lekker allemaal juichen voor Oranje. En hou je helemaal niet voor voetbal, maar wel voor goede muziek? Ga dan naar de Grote Kerk, want daar klinkt vanavond iets heel bijzonders. Het orgeltrio plays Jimi Hendrix. Ja, geen scheurende gitaren, maar een akoestische reis door Hendrix muziek met een expressieve cello van Pau Sola en het momentuale kerkorgel dat door de nummers als Foxy Lady, Hey Joe en Fudo Child golft. Het begint om 8:00 en duurt tot 10:30. Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, dat is wel een aanrader, denk ik. Verder kun je dit weekend weer inschrijven voor een rondleiding met proeverij bij de Wageningse Wijngaard. Je hoort het verhaal achter de druiven, de tilt en het wijnmaken en natuurlijk mag er ook geproefd worden. Nou, en ben je meer van de bier? Bij de Stadsbrouwerij Wageningen is er opnieuw een rondleiding en proeverij. Ja, en wie liever naar buiten gaat, vanmiddag om 2:00 start er een stadswandeling. En ook door de hele stad kun je nog steeds bomen scannen voor hun verhalen. Nou, dat was de zaterdag. Morgen om 11:15 vertrekt de jaarlijkse Sint-Jans-tocht vanaf de Grote Kerk. Een voettocht voor iedereen, jong en oud, gelovig of niet, maar met onderweg korturele verrassingen. Op de Westerberg staat de picknick klaar, dus neem iets lekkers mee om te delen. Ja, en zondag sluiten we af met een dans. Sunday Salsa in Café Loburg van 4 tot 7. Let op, deze maand eenmalig op de derde zondag. Kom lekker dansen, nieuwe mensen ontmoeten en genieten van de typische, ontspannen Wageningse salsa-sfeer.

Ja, twee comeback singles achter elkaar. Sailor, die naar grote hits in de 70s en in 1990 ineens weer terug waren. En een Make It scoorde met La Cumbia. En dit waren de Bee Gees. De Bee Gees scoorden met Spits & Specs hun eerste hit in Nederland in 1967. 20 jaar en vele hits later werd dit in 1987 hun comeback single You Win Again. Ja, het was niet hun laatste comeback, want in 1993 scoorden ze opnieuw een groot hit met Paying the Price of Love. En in 2001 kwam hun laatste single uit, This Is Where I Came In. Maar dat werd helaas geen hit. Hey, zullen we gewoon nog eentje van de Bee Gees doen? Gewoon omdat het zo leuk is en omdat ik vorige week eigenlijk naar Maine Coast ben geweest. En dat was zo geweldig. Maine Coast is de tribute band van de Bee Gees. En eigenlijk gewoon de beste Bee Gees tribute band van de wereld. Dit zijn de originele Bee Gees. Nog een keer. Tragedy.

Ja, van de 70s weer helemaal terug naar de mooie zomer van 2010. De zomer dat het Nederlands elftal zich in Afrika onder leiding van Louis van Gaal tijdens het WK-voetbal doorstomde naar de finale. Over de finale gaan we niet hebben, maar het was een mooi WK. Ja. Dit was de soundtrack van de zomer. Hè? Shakira met Waka Waka, This Time for Africa. Het was ook de officiële tune van het Wereldkampioenschap Voetbal 2010. Ja, dan heb ik het al over 2010. We hadden toen de finale, wonnen hem niet, maar in 1988 wonnen we wel de finale van het EK. En ja, ik draai hem niet vaak op de radio, maar omdat we vanavond nog een keer naar Zweden gaan, of tegen Zweden moeten, gaan we toch André Hazes draaien. Ja, waarom niet?

Weer, dan hebben we wel een special, maar niet een hele special. We hebben een Woodstock special. Natuurlijk, het is volgende week Woodstock Wageningen. Dus de originals gaan we draaien van de artiesten die gedaan worden. En we draaien natuurlijk ook muziek uit de originele Woodstock. Dus dat wordt weer genieten qua muziek. Zometeen is Jan-Pieter er weer met de zinderende zaterdag. Ik ben er volgende week weer. Diana blijft nog tot september weg. Dus voorlopig moeten jullie het met mij alleen doen.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorden is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Joure. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Daar gaan we weer.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit.

0: beetje somber op Rijnstreek in de zinterende zaterdag. De track is getiteld Homewrecker. En daarvoor Dua Lipa, Dance the Night Away. Maar dat staat niet in de titel hoor, het is gewoon Dance the Night. Zo, een hele goede middag. Even Danny Daniels bedanken voor een nieuwe editie van Goedemorgen Wageningen. Hoorde ik nou een plaat die te maken had met het WK? Hoorde ik dat nou goed? Zat dat erin? Heel goed. Tot twee ben ik bij je met een nieuwe editie van de Zinterende Zaterdag. Ik heb voor je het weekendweerbericht. We hebben de berichten uit Wageningen. Ik doe ook nog een streektaalplaat. En we doen de plaat die je kunt samenvatten. Dat is wel heel erg leuk natuurlijk. In één zin.
1: Rijnstreek FM. Muziek en nieuws voor Wageningen.

het past enorm bij deze dag natuurlijk. Deze heerlijke track van Mahambi samen met Shaggy. En je hoorde ook Fede en Kasti. I Need Your Love, lekker zomers. Het heeft een beetje een Oost-Europees karakter als je naar de videoclip kijkt. Maar goed, dat is mijn interpretatie daar weer van. Daarvoor draai ik nieuwe muziek voor je van Sineke. Ik doe wat ik wil. Dat is toch goed? Er is toch helemaal niks mis mee? Ik weet niet of je het vannacht en misschien wel ook wel gisteravond een beetje hebt meegekregen toen ik thuis zat. Ik dacht op een gegeven moment, ik zet alle verlichting even uit. En dat deed ik in verband met het weerlicht buiten. Dat had toch wel een mooi effect. Maar ik hoorde niks. Ik hoorde gewoon helemaal niks. Maar er zijn plekken in Nederland. Dan ging het iets harder tekeer. Op een camping in Noord-Holland. Er zijn mensen hun voortuin kwijt. Of voortuin, hun voortent kwijtgeraakt. En ik kan je ook vertellen, in een gewoon tentje was het ook geen pretje. Dus nee, dat. Maar goed, ik zat gisteravond, zag ik nog wat berichtjes binnenkomen van ook het weerlicht hier in Wageningen. Ik hoorde er geen onweersgeluiden bij, maar nou ja, het was weer, laten we zeggen, hè, we hadden weer een dag, hadden we 35 graden. En dan weet je altijd dat de avond en nacht erna, dat levert altijd spektakel op. Nou ja, goed. Ja, de zomer van 2026, dat is tegenwoordig zo, hè. Extreme worden alleen maar erger. Zometeen in de radioshow voor je, Too Unlimited, No One, maar eerst Fox the Fox en Precious Little Diamond.

0: Paradise.
1: Beetje een plaat dat je denkt van... beetje zweverig? Nee, zweverig misschien helemaal niet. De videoclip trouwens, dat is altijd wel leuk... opgenomen in het, bij het Great Barrier Reef in Australië. Zeg echt voor die 3 minuten, hè, dan het 3 minuten videoclip... zijn ze naar Australië gereisd. Ongelooflijk, ja, ik weet precies hoe het gaat tijdens de opname. Dat is, weet je, voor een clipje waar ik ook een keer heb aan meegewerkt. Geen muziekclip hoor, maar iets heel anders. Weet je, daar ben je een dag mee bezig. En dan uiteindelijk zit je 30 seconden in het filmpje. Dat is nou helemaal zo. Maar ja, goed, maakt verder niet zoveel uit. Maar wat ik erover zeggen wou, de clip geeft het gevoel dat het ook zomaar opgenomen kan zijn tijdens een roadtrip ergens in het noorden van Noorwegen. Ja, toevallig zat ik gisteravond wat te browsen, of zoeken op het internet. En toen kwam ik op een gegeven moment gewoon terecht in Noorwegen met een desolaat landschap. Dat bedoel ik niet negatief, maar gewoon desolaat in mijn bewoording is gewoon ook een mooi landschap. Dus daar kun je het een beetje mee vergelijken. Dus Ed Sheeran,

0: Ja, dit was de eerste van de nieuwe singles van Ed Sheeran. Van een blokje, van het album wat hij uitbracht. Ik ben nu glad de titel van het album vergeten, maar dat maakt helemaal voor het verhaal niet uit. Want daarna kwam misschien nog wel een veel leukere single, Sapphire. Maar daar zijn de meningen over verdeeld. Want eigenlijk vind ik Azizam ook wel ontzettend leuk. Zaterdag, het is 20 juni, en door de dalende waterpeilen in sloten en beken, de drogere periode en het hoge neerslagtekort, stelt het waterschap Vallei en Veluwe een verbod voor oppervlaktewater in. En het verbod betekent dat er geen water uit sloten en andere watergangen mag worden gehaald voor bijvoorbeeld landbouw, het beregenen van graslanden, bomen of sportvelden, of voor industrieel gebruik. En ondanks regen in mei en begin juni liep het neerslagtekort alweer op tot 121 mm... en beweegt het richting de 5% droogste jaren. De buien van afgelopen week waren welkom, maar onvoldoende om het tekort aan te vullen. Wil je nou meer hierover weten? Surf dan even naar onze website rtvrijnstreek.nl. Dan is het net geen 12:30, maar we zijn lekker op tijd. Dat vinden we op zich natuurlijk wel fijn. Dat we gewoon een keertje lekker op tijd zijn. Tijd voor het weekendweerbericht. Nou, het is zomers tot tropisch warm. Met op zaterdag een lichte wind uit het westen. Nou, ik heb het nog niet gevoeld. En de temperatuur die rond de 30 graden ligt. In de avond en nacht, dan daalt de temperatuur richting de 18 graden. Morgen, zondag, gaat de wind uit het noordoosten waaien. In de middag en avond is er kans weer op een lokale regen- of onweersbui. En de temperatuur ligt morgen rond de 29 graden. De nieuwe week die brengt stabiel, droog, ja, en nog warmer weer.
1: Jan-Pieter Ubbels.
0: Ja, dat ben ik. Goedemiddag.

ik vind het eigenlijk nog steeds de beste uitvoering uit De Beste Zangers. Deze track van Emma Heester samen met Rolf Sanchez en Paolo Fidarte. Lekker zomers. Gisteravond zag ik hem voorbij komen ergens. Ik dacht, die gaat op het lijstje. Daarvoor, fijne nieuwe muziek van Shakira en Burna Boy en Die Die. Het is de zinderende zaterdag. Straks voor je de plaat die je kunt samenvatten in één zin. Maar eerst zometeen ABBA, Voulez-vous. Eerst Jermaine Stewart. And we don't have to take our clothes off.

Kan dit eigenlijk tijdens een veel te warme dag? Ik vind van wel. ABBA uit de jaren 70 of was het nou jaren 90? Daar zijn de geleerden nog steeds niet helemaal achter, geloof ik. Want was het nou twee keer een hit? Ja, dat gebeurt natuurlijk vaker in de geschiedenis. Recent was het met de single van Sarah Larsson, Lush Live. Die was een hit in 2015. Maar ook een hit dit jaar. Dus die stond toen weer in de Nederlandse hitlijst. Dat gebeurt vaker, dus... Dan waren iets minder jaren wat er tussen zaten. Want als je dit uit 1979 haalt en in 1992... ja, dan zit er iets meer jaar tussen. Maar er was iets. Ik moet dat uit gaan zoeken. En ik ben natuurlijk niet Dr. Pop hier. Dus dat is voor mij altijd wel meer werk. En daar komt ook nog bij, heb ik er zin in. Goed, ABBA, Voulez-vous, hoorde je. En ik draaide ook Jermaine Stewart met We Don't Have to Take Our Clothes Off. Zometeen in de radioshow. Daar gaan we hem doen. De plaat die je kunt samenvatten in één zin. En het is een hele rustige plaat deze keer.

0: Ja, Jonas Blue, bekend van de dansmuziek. En deze keer deed hij het samen met Maliv. En dat leverde het dansbare Edge of Desire op. En wat eigenlijk een plaat is die voor een iets frissere dag is, denk ik. Een plaat waar je op moet bewegen. Nou, met deze temperaturen. Laat maar even gaan. Goed, ik ben even op zoek geweest. Ze hebben, of degene die een nummer Voulez-vous maakte, die dachten van, nou, we brengen gewoon in 1992 een nieuwe digitaal geremasterde versie uit van het origineel. Daarom is het uit 1979 en 1992. Ja, er zijn van die dagen dat je denkt van, nou, hier kan ik eigenlijk helemaal niks mee, maar goed om te weten.
1: Rijnstreek FM.
0: Tijd voor de plaat die je kunt samenvatten in één zin. Ik ben nog een beetje aan het zoeken naar een goede vorm in deze. Maar goed, het is niet erg. Deze week heb ik een track voor je en die is van Simon & Garfunkel. Nou zul je denken van, hey Pieter, alle muziek van Simon & Garfunkel kun je natuurlijk goed samenvatten in één zin. Maar deze week heb ik gekozen voor The Sound of Silence. Een poëtisch verhaal over vervreemding en het gebrek aan echte communicatie.
2: Hello.

Ja, ik zit deze track te beluisteren en eigenlijk zit hier toch nog wel iets van vrolijkheid in, want er is ook een versie van dit nummer. Is veel later uitgebracht door de band Disturbed. En ja, die klinkt heel duister wat mij betreft. Hello, darkness, my own.

Vandaag. Nieuwe Nederlandstalige muziek in de Zinderende Zaterdag van Robert van Hemert. En die is getiteld Zandloopster. En daarvoor Simon & Garfunkel en The Sound of Silence. Onderweg naar het nieuws van 1 uur heb ik nog Alba.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanees staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, een hele goede middag. Zometeen neem ik je even virtueel mee naar Boston.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Nieuwe Nederlandstalige... Nee, helemaal geen Nederlandstalige muziek. Maar wel nieuwe muziek, dat dan wel. Het is Cameron Whitcomb en Kingdom of Fears. Ja, dat gebeurt mij ook wel eens, hè, dat je de verkeerde dingen gaat zeggen. Nou, dat is the story of my life sometimes. Daarvoor hoorde je Run Day en Undecided.
1: Making your way in the world today takes everything you've got.
2: De zinderende zaterdag.

het waren de eerste jaren dat ik een radioprogramma hier maakte bij Rijnstreek 106 FM. En toen had ik een programma tussen 2 en 4 in de middag. En we begonnen altijd het tweede uur met deze jingle. Dat kan ik me nog herinneren. Maar deze heb ik een beetje samengesteld. Geknutseld op het thema van de tv-serie Cheers. Nou, waarom doe ik dit nou? Nou, alles te maken natuurlijk met dat ik vanochtend online las dat de bedenker van de serie Cheers, James Burroughs, is overleden. En hij deed meer hoor. Hij deed onder meer Will & Grace, Friends, The Big Bang Theory en Taxi. En Cheers, dat maakte hij samen met de gebroeders Glenn en Les Charles. En ik moet wel eerlijk bekennen dat ik die serie altijd wel heel erg fijn vond. Ik heb natuurlijk nooit het origineel gezien. Of ja, heb ik wel gezien. Maar ik ben bekender met herhalingen dan met toen het origineel werd uitgezonden natuurlijk. Want ja, dat is nog een beetje aan de jonge kant. Maar goed, die serie die werd dus opgenomen in Boston. Waar het niet dat ik daar in 2012 ben geweest. En letterlijk en figuurlijk voor de deur van die locatie heb gestaan. Ja, dat zijn dingen die je graag wil weten natuurlijk. Dus inderdaad zaterdag deel 2 nu met Pitbull en Kesha. Yeah.

Ja, het is nieuwe muziek van Antoon op Rijnstreek in de Zinderende Zaterdag. Die plaat eindigt sneller dan ik dacht. De enige hoorde je daarvoor Pitbull, samen met Kesha en Timber. De eerste rapplaat wat een country gevoel heeft. Goed, dit zijn de Red Hot Chili Peppers.

De zinderende zaterdag, je hoorde Phil Collins met een beetje een Disney-nummer wat mij betreft. Dancing to the Light op Rijnstreek. En daarvoor had ik Danny California van The Red Hot Chili Peppers. Misschien ben ik er nog. Ik weet het nog niet helemaal zeker. Goed, straks in de radioshow, dan staat hij voor je klaar. Streektaalmuziek. En ook berichten uit Wageningen, dat gaan we zo meteen doen. Eerst terug naar de late jaren 80 met Taylor Dane en Prove Your Love.

0: het is hier ook eigenlijk veel te warm voor. Taylor Day en Prove Your Love in de Cinderella Zaterdag. Het is zaterdag, het is 20 juni en vijf huurders van de Julianastraat hebben de Wageningse Woningstichting gedagvaard. Het vijftal beschuldigt de Woningstichting van onwettige handelingen bij de aangekondigde renovatiewerkzaamheden. Wij hebben de Woningstichting gedagvaard omdat we het niet eens zijn met hun aanpak van de renovatie. Aldus Anthony Katgert namens de vijf Julianastraat bewoners. De renovatie is een project voor de hele straat, maar wordt nu in tweeën geknipt omdat het nog niet de hele straat voor heeft gestemd. Er wordt nu dus aan één kant van de straat al wel begonnen met het renoveren en aan de andere kant nog niet. De Wageningse Woningstichting reageert via woordvoerder Lenny van der A. Het is het goed recht van de eisers om deze dagvaarding in te dienen. Maar we hadden het natuurlijk liever anders gezien. Helaas is niet iedereen voor onze renovatieplannen, maar het grootste deel van de straat wel. En wanneer de zitting plaatsvindt, wordt in de komende weken bekendgemaakt. Wil je meer weten? Het hele artikel lees je bij ons online op rtvrijnstreek.nl.
1: Jan-Pieter Ubbels.
0: Goedemiddag, dit is Bruno Mars.

0: Het is het blokje van drie, zoals je hem elke week hoort. Nooit op hetzelfde tijdstip, maar wel ontzettend goed. Met Bruno Mars, I Just Might, hoorde je. En ook Taylor Swift met haar grote hit Anti-Hero. En dus Sheena Easton en The Morning Train. Het nummer schetst een merkwaardig beeld van geluk in de buitenwijken. De man neemt de trein naar zijn werk, draait zijn 8 uur en keert dan terug naar huis. En vermaakt zijn vrouw met films, dansen of wat ze maar wil. Daarna bedrijven ze de liefde. Het is niet het romantische beeld dat in veel liefdesliedjes wordt geschetst. Maar Easton lijkt hier dolblij mee te zijn. Met een man die een goed betaalde baan heeft. Ja,
1: opmerkelijke uitspraak.
0: Misschien ook helemaal niet. Dit is Michael Jackson,

ik zit altijd te denken van, is dan de plaat nu ook bijna afgelopen? Ja. De outro voor deze plaat is wat langer dan je denkt, maar dat maakt er niet uit. Michael Jackson in de Zinderende Zaterdag, een track uit 1997, dat was hem. Blood on the Dance Floor. Onderweg voor je, die streektaalplaat die we elke week doen. En deze week reizen we af naar Overijssel. Ja, dat is wel heel erg leuk natuurlijk. We gaan lekker even de provincie noordelijker. We zitten hier in Gelderland. Ja, we zitten dan wel bijna in Zuid-Gelderland. Voordat je in Overijssel bent, moet je een stukje rijden, maar het is in de buurt, laat ik het zo zeggen. Dus nieuwe muziek voor je van Sam Fender.

0: Sam Fender. Ja, kun je toch nieuwe muziek noemen eigenlijk, die beer, hè? Het staat al zo lang in de Nederlandse hitlijsten. Hij deed het samen met Olivia Dean. Ja, zingen, dat snap jij. Sorry, heel flauw dit. Rain Me in de zinterende zaterdag hier op Rijnstreek 106 FM.
1: Lokaal en regionaal. Rijnstreek FM.
0: Deze week is Overijssel aan de boord, aan de beurt. En we hebben een van oorsprong coverband met een onuitspreekbare naam, Poele Petaten. Is dat in het dialect makkelijk uit te spreken? Ik denk het niet, maar goed. De band die bestaat uit Max Schippers, René Heitjema, Thijs Werkenbos, Rob van der Linden en Morten Boerman. En ze begonnen tijdens de COVID-19 lockdown. Neem aan dat ze denk ik thuis begonnen zijn en dat allemaal streamden. En sinds 2022, ja toen kon dat natuurlijk weer. Toen begonnen ze met optreden in tentfeesten en op festivals. En tegenwoordig spelen ze ook hun eigen muziek. Zoals de track, zo gezegd.

Ja, maar dat is natuurlijk niet alleen iets Overijssels. Hè? Deze tekst die Poele Pataten, komt er nog lekker uit ook, zingt met zo gezegd ja, een ode aan jeugd en nostalgie. Dat heeft toch eigenlijk elke generatie.

wat een heerlijk vergeten liedje. Maar hij is wel ontzettend goed. Olly Murs hoorde je samen met Flo Rida. En Troublemaker, daarvoor had ik muziek van Poele Pataten. Het was de streektaal track van deze week. En die is getiteld Zo Gezegd. Zo meteen, na 2 uur, dan hoor je meer muziek in de middag. Ik heb nog Rita. Aura voor je. And Let You Love Me. Een goed weekend.

giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In het zwembad de Broeneuchte, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeu de Boule spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer.

0: ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken plat leggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen.

0: Maar daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Mariet Krol met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd.

0: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger, na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien en dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

liefde, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars in Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui. Morgen zon. In het zuiden en zuidoosten kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobbey, Gakpo en Somerville. Nederland heeft 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-out fase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobby, 2 van Gakpo en 1 van Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F en Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Rijnstreek FM.
3: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Robbie, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de Straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.